0: zaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

stem ze voort. Dat is voor verkozen overgooid. De stem dus is het grootste volk van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: ze nooit meer wust. Stem ze voort. Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan zien die als wat. En dan komt de frissen in, en rij nou voor onze zin. En als we het niks vinden, stem ze voort. Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: Stem ze voort.
1: Stem ze voort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan zien die als wat. En dan komt de frissen in, rij nou voor onze zin. En als we het niks vinden, stem ze voort. Niks vind, stemmen ze voor.
2: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer... Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen.
5: Ja, TechnischExpertJansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg.
6: Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema's slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema's slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

ze broen en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

twee woorden. Het steunt soms in mijn kop. Uit zuiden of uit noorden. Zij leven haar van God. Den einde van stein.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne. Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen al van aan het half paal hier in discotheek Skopje te Hikes Tidy. Mijn naam was Gerard en voor de

zal ik het snel bij laten. Je bent mooi en dat gaat niet alleen om uiterlijk. Want alles wat je doet is net iets beter dan gebruikelijk. En dat is mijn dame, iets minder dan perfect. En in mijn hoofd heb ik het 1000 keer gezegd. Dus verlies jezelf nog niet in het moment. Want je bent mooi zoals je bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dat is altijd sigaar en een slokje. Ook al dronk ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met
6: Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik voel dat deze kaars met voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werkt. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Wanneer de zee koppig breekt ten hoge duin. Een witte vlok moet oinsloon op de kruin. Wanneer barse flauwt, beukt op basalt. En over dik en duin, grieze nevel valt. Wanneer bij eb.

mijn land, mijn hoge land. Wanneer regen doolt op strootplein en zeggen, op dak en toonspits van hemelhoge kerken, zing in het vlaggenland het hoogste luid. Wanneer onder wolken mensen kleiner worden, wanneer doom tot regelmoord worden. En bolle oostenwind klaart nog vlakke sloot. Den wacht mijn land, mijn hoge land. Wanneer de lucht vlak boven het wordt gescheerd, wanneer de lucht ons nederigheid leert, wanneer de lucht gries als een doof is, wanneer de lucht vol als kleigrond is, wanneer noordenwind de vlakte duilt, wanneer noordenwind in een odem gaat, dan krookt mijn land, mijn hoge land.

wat blinkt in zijn licht om en om. En elke mooie vrouw verleidelijk in zijn merpon. Wanneer de eerste spin zijn veul weeft, het veld in zomer in het zonlicht beeft. Wanneer zuidewind bliet waait door het groen, wanneer zuidewind bliet jakkert over loon.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: is Lunchradio op vrijdag met Henk Laameijer.
1: Ja, we hebben weer een prachtige uitzending van 12 tot 1 met heel actueel nieuws. Want we hebben Jasper Lens over een wereldreis die hij samen met Chris van Vlaanderen op de trekken maakt door Nederlands. Cody Rosema van Jong Noord over het coalitieakkoord waarin eigenlijk hij het jong beleid mist. Meet net Hoge Land interview met Linda Visser, raadslid, opname van Richard Plunder. Alida Daalman, zij zit bij het actiecomité Westerdraai en zij vertelde iets over het werkbezoek dat een delegatie van de Eerste Kamer gisteren bracht in Appingedam. En dan natuurlijk, wat gebeurt er op 5 juni?

0: Ja, er is dit jaar een reis, een zomertour door Nederland. De reis start in Amerika en eindigt in Polen. Dat vraagt om uitleg, Jasper Lens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Nou, leg maar eens uit.
1: Ja, we zijn inderdaad onderweg met een hele dikke trekker, een Valtra. En we zijn maandagochtend begonnen in het Limburgse Amerika. We eindigen morgen in het Groningse buurtschapje Polen. En dat is onze wereldreis voor dit jaar.
0: Zo, een wereldreis. Maar je moet eerst even duidelijk maken, je noemt iets als een Vetra. Wat is er eigenlijk?
1: Een Valtra, we rijden eigenlijk elk jaar één week met een trekker door Nederland om verhalen te maken voor ons vakblad, Landbouwmechanisatie. Mm-hmm. En dit jaar rijden we met een Valtra, dat is een 340 pk sterke trekker. En dat is ons vervoersmiddel deze week.
0: Oké, nou kan ik mij voorstellen dat je die wereldreis maakt en je komt over smalle weggetjes. Ja. Je komt veel tegenliggers tegen. Die groet je allemaal.
1: Ja, klopt. Mensen gaan van zo'n dikke trekker wel aan de kant. Dat is een voordeel. Maar af en toe heb je wat uitdagingen qua bruggetjes en tunneltjes. Maar uiteindelijk komen we altijd wel op plek van bestemming. Dus dat, dat komt altijd goed.
0: Ja. En ook heel veel vriendelijke mensen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. We worden overal heel gastvrij ontvangen.
0: Ja, maar de machinefabrikant waar je van vertrekt, Munkhoff Fruit Tech Innovators in Hoorn. Dat is een wortelsnijder en met plukmachines. Waarom ga je daar eigenlijk vandaan?
1: Ik heb de vraag niet helemaal goed begrepen. Kunnen we die nog een keer herhalen?
0: Ja, nou ja, goed. De eerste stop is op een steenworp afstand van de startplek bij Munkhoff Fruit Tech Innovators. En dat is mijn informatie. En dat is een machinefabrikant. En die bouwt onder meer wortelsnijders en plukmachines en spuitmachines voor de fruitteelt. Waarom daar vandaan?
1: Dat ligt dichtbij bij een startplek Amerika. En we zoeken onderweg interessante fabrikanten, mechanisatiebedrijven, loonbedrijven die mooie machines maken voor of de akkerbouw of in dit geval de fruitteelt. En we hebben daar eens even gekeken wat ze allemaal maken. Ja. Vandaar dat we daar langs zijn gegaan.
0: Ja. Oké, en dan ga je daar langs en ze maken wat en zo ben je onderweg. Maak je dan ook reclame voor zo'n bedrijf onderweg of ligt dat anders?
1: Nee, we zijn met mijn collega Chris en we zijn twee journalisten. Dus we maken geen reclame, maar we maken verhalen voor ons vakblad. En onderweg maken we video's van alle belevenissen en elke avond een podcast. Dus het is geen reclame-tour, maar een journalistiek verhaal, zeg maar.
0: Oké, jullie wereldtour is een journalistiek verhaal. Hoe kom je aan dat die journalistieke invalshoek?
1: Ja, we schrijven voor vakblad Landbouwmechanisatie. En we hebben ooit bedacht dat we op een ludieke manier de verhalen voor de zomerspecie van ons vakblad willen gaan verzamelen. Hm. En dit jaar is de 10e editie die we rijden. En onderweg maken we dus de verhalen. En zo is het ooit ontstaan. En dat bevalt dusdanig goed dat dit daar alweer de 10e editie is.
0: Ja, jij zegt ludiek, hè? Daar ga ik even op in. Onderweg kom je beregeningshaspels tegen van bouwen. Ja. Dat Luke, zit dat dan ook dat er wat besproeid wordt? Bijvoorbeeld jullie zelf?
1: zo ludiek is het nou ook weer niet. Het ludieke aan dit verhaal is dat wij een bijzonder vervoersmiddel hebben en op die ludieke manier verhalen verzamelen voor het vakblad.
0: Ja.
1: Dat is het idee, ja.
0: Oké, en hoe gaat het dan verder? Je bent onderweg, je rust ook ergens uit.
1: Ja, we af en toe natuurlijk even stoppen voor een bakje koffie. En vaak bij de mensen waar we langskomen krijgen we ook wel of een lunch of een bakje koffie. En aan het eind van de dag rijden we op de Bonnefoy in een erfop van een akkerbouw en vragen we of we daar de nacht mogen doorbreken. Want we hebben ook onze eigen tent mee in de hef van de trekker.
0: Ja, dus dat is wel een mooi moment van je zegt op de Bonnefoy, dat is ook al ludiek. Ja. En wat gebeurt er dan precies als je op de Bonnefoy naar binnen gaat en dan komt er iemand aan en die zegt, wat is dat? Gooi van mijn naaf of...
1: Ja, vaak hebben de mensen ons al gezien op de social media of op onze website. Dus ze weten vaak wel dat we onderweg zijn. Maar wij weten nog niet waar wij gaan slapen s'avonds. Maar tot nu toe worden we overal gastvrij ontvangen. Van Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe. En ik verwacht dat het in jullie regio ook niet anders zal zijn vanavond.
0: Ja, nou dan kom je dus, heb je een vestingstadje gevonden. Je gaat een erf op, dan word je 's morgens weer wakker. Hoe gaat het dan weer verder?
1: Wij voor het verhaal hebben we een aantal afspraken gemaakt op een dag. die afspraken gaan we af. En zodra wij de klussen geklaard hebben, gaan wij op zoek naar een slaapplek bij een akkerbouwbedrijf. En dat is eigenlijk 6 dagen lang het programma.
0: Ja, en dan hebben jullie ook ludieke verslagen, moet ik me dat zo voorstellen? Luchtige verslagen?
1: De tour is ludiek, maar de verslagen zijn de serieuze journalistieke producties. Daar is het ook om te doen. Maar de opvallende verschijning van deze combinatie waar we mee rijden, daar is ook natuurlijk deels om te doen.
0: Ja, nou, opvallende verschijning. Presentaties die zijn serieus. Noem maar zo'n serieus artikel. Dat gaat over een bedrijf. Je bent 7 dagen onderweg. Noem eens zo'n serieus artikel.
1: Een van de eerste stops, of tenminste, dat volgens mij op dag 2 was dat, zijn we bij Samee Deutsch Vaar Benelux geweest. De Nederlandse of de Benelux-tak van de trekkerfabrikant van Deutsch Vaar onder andere. Daar hebben we een interview gehad met de CEO over het bedrijf. En dat is een van de serieuze verhalen in het vakblad. Zo proberen we de mooie verhalen aan elkaar te rijgen.
0: Ja, maar goed, als je met een COO spreekt, ja. CEO, dan heb je wel te maken met een behoorlijk bedrijf.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus we hebben ook soms gedegen voorbereid op zulke gesprekken. En als het serieus achter de rug is, dan wordt het weer wat luchtiger en richten we ons weer op onze social media kanalen en op alles wat onderweg tegenkomen wat niet gepland is. Want dat maakt deze tour ook heel leuk eigenlijk.
0: Ja, nou, je hebt deze tour al eerder gemaakt, neem ik aan. Wat zijn nou de belangrijkste ervaringen geweest van deze ludieke onderneming waarin je veel artikelen schrijft?
1: Nou, een van de ervaringen is dat je kunt een tijd afspreken met iemand waarop je aankomt voor een afspraak, maar die tijd ga je nooit halen. Want soms moet je zoveel kilometers rijden en kom je, waar we net over hadden, voor een bruggetje te staan waar maar 4,5 ton over mag. En wij wegen zelf 13 ton. En dan moet je kilometers omrijden. En dat, we hebben wel richttijden voor afspraken, maar de ervaring leert dat het altijd wel anders loopt.
0: Oh, dus je komt ook wel eens een pontje of zo tegen?
1: Ja, klopt ja. Ja. Ja.
0: En daar zit verlies in tijd in?
1: Ja, klopt ja. Ja.
0: Nou, als dat dan, hoe haal je die tijd weer in? Of de mensen staan waarschijnlijk van zo'n bedrijf ook op tijd. Of is dat gewoon meegenomen? Iedereen rekent daarop. Jullie komen te laat.
1: Iedereen rekent op onze komst. Maar we hebben van tevoren wel gezegd, hoe laat het precies wordt, weten we niet. Maar tussen die en die tijd. Dus een beetje net als met de pakketbezorging. We zijn er tussen die en die tijd.
0: Pakketbezorgers. Mag ik het op een wereldreis rond pakketbezorgers? Even kijken. Het duurt van 1 tot en met zaterdag 6 juni. Dat is een beste trip. Dat betekent dat, ik kan me voorstellen, zo'n karavaan, dat is ook best vermoeiend.
1: Ja, klopt. Ja. We hebben lange dagen. We staan 's ochtends vroeg op en we zijn 's avonds laat weer klaar met de laatste werkzaamheden. En vaak doe je nog even een rondje over het bedrijf. Maar de energie die we krijgen van iedereen die we tegenkomen, die sleept ons er wel doorheen.
0: Ja, ja. Nou hebben jullie vorige, ik weet niet of je dat nou ook tegenkomt, maar vorig jaar heb je met een Mazzotti velspuit in van Valkenburg heb je mee te maken gehad. Kom je daar zo'n veldspuit, ik stel me daar even wat bij voor. Kom je zoiets weer tegen?
1: Het is wel de tijd waarop er veel met de veldspuit gewerkt wordt. Het weer zit niet helemaal mee. Harde wind en regen gaan niet helemaal samen met veldspuit. Maar we zijn ze deze week wel tegengekomen. En we hebben er ook verhalen over kunnen maken. Dus tussen de buien door is het toch gelukt. Maar die komen we veel tegen.
0: Ja. Nou ja, goed. Wat is nou eigenlijk volgens jullie mooier dan een trekker, een gewone trekker?
1: Mooier dan een gewone trekker? Ja, poeh.
0: Ja,
1: mooier dan een gewone trekker is een hele grote trekker.
0: Nee, maar ik heb mij voorbereid natuurlijk. En jullie zijn vorig jaar ergens geweest. En daar is een artikel verschenen over mooier dan een trekker.
1: Ah, ja, klopt inderdaad. Ja, dat was een citaat van iemand die op een hele grote zelfrijdende mesttank zat.
0: En die gaat ook onderweg. Die is ook wel eens onderweg.
1: Die is ook onderweg en wellicht is dat een vervoersmiddel voor een volgende tour. Maar daarvoor moet je. Dan kom je helemaal wat obstakels tegen, denk ik, met zo'n machine.
0: Ja, van 7,8 meter breed. Dat is niet niks. Ja. Nee, maar goed, ik probeer mij even voor te stellen hoe dat soort dingen gaat, een trekker. Maar als je dus iets anders hebt, met 7,8 meter, en je wilt ook zo'n ronde maken, dan kom je nogal wel obstakels tegen.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus de vraag is of dat verstandig is. Maar goed, we zijn altijd weer op zoek, elk jaar op zoek naar een ander vervoersmiddel. Dus wellicht zetten we die ook op de lijst.
0: Oké, we zijn nu aan het eind van jullie rit ongeveer. Ja. Wat is de laatste dag? Hoe ziet die eruit?
1: Op dit moment zijn we nog in het mooie Drenthe. We gaan straks richting Alteveer proberen wat foto's te maken in Boertangen. En dan zijn we natuurlijk in het Groningse land. Oh. En morgen eindigen we uiteindelijk in het buurtschap Polen. En dan is de wereldreis rond. En dan zijn we van Amerika naar Polen gereisd. En dan is het...
0: Wat we nog graag willen weten, en dan sluiten we af, is... Ja. Wat is er nou eigenlijk mooi in Polen?
1: Daar gaan we morgen achterkomen, want we zijn er zelf ook nog nooit geweest. Maar ja, we zoeken... Ja, het maakt de wereldreis wel rond. Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, Jasper Lens, mag ik jou bedanken voor dit prachtige verhaal over jouw wereldreis?
1: Dat mag zeker. We hebben het ontzettend naar ons zin.
0: Ja, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, aan de telefoon hebben we Cody Rosema van Jong Noord over het coalitieakkoord. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, Jong Noord over het coalitieakkoord. Het gaat te weinig over jong?
1: Jongeren?
0: Ja, jongeren. Ja.
1: Ja.
0: Nou, leg uit.
1: Ik heb even geteld, het woord jongeren komt 26 keer voor in het document. Dus dat lijkt op zich mooi. Ja. Maar ik heb het coalitieakkoord ook voorgelegd aan verschillende jongeren uit de gemeente afgelopen week. Om ook voor dit gesprek wat input op te halen. En wat je eigenlijk vooral ziet is dat het heel algemeen is. Er staan mooie ambities in. Er wordt veel geschreven over toekomstperspectief, talentontwikkeling en woningmarkt voor jongeren. Maar dat wordt er eigenlijk niet concreet. Dus de jongeren weten niet waar ze aan toe zijn. En het valt op dat er heel veel wordt ingezet op het opvangen van de uitdagingen die jongeren tegenkomen. Zoals jongeren die in de hulpverlening belanden. Wat ongelooflijk belangrijk is dat daar op wordt ingezet. Dat gebeurt ook. Maar er is eigenlijk weinig perspectief voor jongeren met wie het eigenlijk wel goed gaat. Maar die een stapje verder willen. Die verrijking willen zoeken of hun toekomst opbouwen. Daar wordt eigenlijk weinig voor duidelijk uit dit akkoord.
0: Hey, dat is wel merkwaardig. Ik hoor in jouw woorden dat het eigenlijk gaat om jeugdhulp. En dat is een heel belangrijke factor. Maar jij bent ook raadslid. Nee, geen raadslid. Bestuurs van de commissie ben jij lid. Je bent net beëdigd. En jullie hebben ook van Volt een verkiezingsprogramma geschreven. En het coalitieakkoord zegt dat ze alle partijen hebben geraadpleegd. Waar zit jullie verhaal dan?
1: Klopt. Nou, mijn rol bij Volt zet ik echt even los met alle respect van wat ik doe bij Jong Noord. Ik heb nu echt het akkoord bekeken met jongeren en dan proberen we de stem van jongeren daarin naar voren te brengen. En politiek heb ik er ook een mening over, maar dat hebben we een ander gesprek, denk ik.
0: Dat kan. Dat is een ander gesprek. Dat was een vraag van mij geweest. Problematisch zijn. Lid van en beëdigde, commissielid van de gemeenteraad in Eems-Delta en Jong Noord. Maar dat neemt niet weg dat je het coalitieakkoord hebt gelezen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: En je zegt ook, ik heb het 26 keer het woord jeugd ben ik tegengekomen. Of jong.
1: Ja, jongeren. Jeugd. Er is een heel hoofdstuk over jeugd. En er staan echt wel mooie ambities in. Over wat ik zei, dat de gemeente wil inzetten op positief jeugdbeleid, ontwikkelen van talenten, et cetera. Maar er wordt eigenlijk niks concreet uit het document. Wat wordt daar dan mee bedoeld? En wat gaan we dan nu verrijkend en anders doen? Wat er de laatste jaren niet is gebeurd. En wat ons vanuit Jong Noord sowieso al een aantal jaren opvalt. Niet alleen in Eems-Delta trouwens, maar in de hele provincie. Is dat heel veel reactief wordt ingezet door gemeentes. Dat de bestaande welzijnsorganisaties, ondanks dat ze heel goed werk leveren, vaak worden opgeschaald. Dat zien we met Nijbegun nu ook. Maar dat juist die initiatieven vanuit jongeren zelf, die misschien niet in een zorgkader passen, maar wel echt bijdragen aan die gemeenschapsgevoel van de jongeren, aan de binding, aan hoe zij hun toekomst in Groningen willen vormgeven, dat daar steeds geen ruimte en aandacht voor is. Ja, omdat het nou eenmaal niet in de beleidskaders valt. En die jongeren vallen dan buiten de boot.
0: Kijk eens even aan. Nou hoor ik toch echt de taal van een commissielid. Want je noemt duidelijk het woord zorgkader. En je kijkt ook en reactief reageren. En nou ben jij vast heel slim, Cody Rosema. Jij hebt naar dat akkoord gekeken.
1: Ja.
0: Oké, dan kijk je daarna en dan valt je iets op. Dat heb je net verteld.
1: Ja, nou, wat mij opvalt is dat er heel veel mooie ambities in staan. Maar dat wat hier in 40 pagina's wordt verteld ook op 10 pagina's had gekund. Omdat het gewoon veel algemeen blijft. En kijk, politiek gezien valt er ook wel wat voor te zeggen. Omdat dit de nieuwe raad ook de ruimte geeft om zelf invulling te geven aan dingen. Om het debat te voeren met elkaar. Ja. Maar het is wel heel algemeen. En ook de jongeren aan wie ik dit heb laten lezen die de afgelopen weken, die kwamen eigenlijk bij me terug van ja, het ziet er mooi uit, maar ik word er niks wijzer van.
0: Maar dan heb je dat al gezegd, maar het gaat me om het woord zorgkader en dat het niet allemaal om in een zorgkader valt. De coalitie, Usmani heeft het hier ook verteld, dat ze de oppositie gaat omarmen. En jij bent een deskundige, jij kijkt ernaar, niet vanuit de commissie, maar jij bent heel slim En je zegt van, hoe kan het nou dat al die partijen gehoord zijn en dat er niks in staat over dat concrete jongerenbeleid wat niet in de zorgkader valt? Hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is bijzonder. En dan niet alleen de toekomstperspectief van jongeren, wat dus buiten het zorgkader valt. Want alles wat daar wel binnenvalt, als je het hebt over jongerenwerk, de hulpverlening voor jeugd, dat is ongelooflijk belangrijk. En het is ook goed dat er aandacht voor is. Maar gelukkig hebben we heel veel jongeren met wie het oké of zelfs goed gaat in de regio. En dat zijn ook vaak de jongeren die juist wegtrekken, omdat ze elders in het land meer kansen zien. En wil je die hier vasthouden, wil je dat die hier ook een mooie toekomst opbouwen, dan moet je ze ook iets verrijkends bieden.
0: Mag ik even... Jong Noord, dat gaat over de toekomst. En je staat voor wat jij belangrijk vindt, voor wat jullie belangrijk vinden. Met een open blik, met beide benen op de grond. En met een vuist in de lucht, als het moet. Wat is nou je vuist?
1: Dat heb je op mijn LinkedIn gelezen. Dat we dus jongeren de ruimte moeten geven en ook echt het vertrouwen geven om zelf dingen op te zetten. En ik heb dat uit eigen ervaring meegemaakt met Jong Noord. We zijn nu 5 jaar verder met de stichting. We hebben ongelooflijk mooie projecten gedaan. Meer dan 100 jongeren uit de provincie Groningen op meegenomen op uitwisselingen. Een jongere geholpen, een bedrijfje te starten, noem het maar op. Ja. Maar als je dan vervolgens kijkt naar Nijbegun, dan komt er ongelooflijk veel geld los, wat belegd wordt bij de Groningse gemeente. En ook vanuit Jong Noord zijn we bij onder andere verschillende gemeenten of bij Nijbegun aan tafel geweest en hebben gezegd, nou, wij hebben hier een aantal projecten waarvan we weten en zien dat het de jongeren verder helpt. En het wordt ook nog eens door jongeren georganiseerd. En dan krijg je van alle bestuurders duimpjes omhoog. Maar als er dan geld moet komen, dan gaat de deur dicht. En dat is zo ongelooflijk jammer. En dan zie je dus dat de gemeentes toch misschien het nog eng vinden om, ondanks dat we het met z'n allen roepen, dat vertrouwen echt uit handen te geven. Maar dan ook mandaat erbij te voegen.
0: Maar hoor je, dat je toch een politieke uitspraak doet? Ja. De deur gaat dicht. Zo, je formuleert echt. Het is echt politiek. Je hebt het bekeken. De deur gaat dicht. En dat betekent eigenlijk dat je verder hebt gekeken als je neus lang is. En wat gaan jullie nou doen om de deur weer open te krijgen?
1: Ja, dat is lastig. Veel gesprekken voeren. En als ik het dan betrek op Jong Noord en mijn rol als voorzitter daar, we hebben 5 jaar lang hele mooie projecten gedaan, maar we gaan dit jaar gewoon een stapje terug doen. Dat is ongelooflijk jammer. Vorig jaar hebben wij 55 jongeren uit de provincie meegenomen op uitwisselingen naar Roemenië, naar Polen, noem maar op. En je ziet ze gewoon zo'n transformatie doormaken in 10 dagen. Je ziet ze als andere mensen thuiskomen met frisse energie. Dus je weet dat die projecten impact maken. Maar vervolgens is er geen gemeente, en ook Nijbegun, die dat wil ondersteunen. En omdat de projecten zo groot worden, kan het niet langer op alleen vrijwilligers draaien. Dus dit jaar schalen we terug. Nemen we maar 20 jongeren mee op uitwisseling. Omdat we niet meer capaciteit hebben en ook niet krijgen. En dat is gewoon ongelooflijk jammer.
0: Waar vallen jullie nu onder? Kijk, je hebt de sociale component, Henk Nieboer, Nijboer.
1: Ja.
0: En je hebt de economische component van Jacob Klompien. Waar vallen jullie onder?
1: En de meeste van onze activiteiten vallen echt onder het stuk wat Nijboer inderdaad heeft geschreven, de sociale agenda.
0: Ja.
1: En die sociale agenda gaat over welzijn, over leefbaarheid.
0: Ja.
1: Maar wij zijn geen welzijnsinstelling en wij zijn ook geen hulpverleners. We zijn een stichting voor en door jongeren die activiteiten organiseert om jongeren dus verder te helpen, nieuwe ervaringen te geven en elkaar te ondersteunen.
0: Ja,
1: dus en dan zie je dus dat je bij een gemeente buiten de boot valt, omdat jij niet een welzijnsinstelling bent of dat je niet binnen die kaders past.
0: Oké, jullie vallen onder artikel. Ja, jullie vallen onder artikel 14. Dat zeg ik maar even zo. En dat betekent ook dat je bij Jacob Klompien kan aankloppen. Een vuist kan maken.
1: Ja, en dat doen we dus ook. En dat soort gesprekken voeren we ook.
0: Ja.
1: En we proberen daarin vooral, wat we eigenlijk steeds meer doen de afgelopen jaren, en op een moment met onze politieke rol voor mij en ook voor Marnik Jouwstra, mijn compagnon bij Jong Noord, proberen wij niet meer zelf onder de vlag van Jong Noord die gesprekken te voeren, omdat het dan verwarrend wordt. Maar wat we eigenlijk alleen nog doen, is de participatie van jongeren faciliteren. Dus wij zorgen dat bij zo'n Klompien of bij Henk Nijboer als hij een sociale agenda schrijft, dat we de jongeren mee kunnen nemen, dat we die input ophalen en overbrengen. Zodat je echt de stem van de jongeren daar ook in mee kan krijgen. En dat is eigenlijk heel goed gegaan. Maar nu hopen we dat op het moment dat al die programma's er zijn, want of het nou Klompien of Nijboer is, de sociale agenda of de economische agenda, als die programma's lopen, dan ligt al het geld bij de gemeentes. En dan moeten de gemeentes ook ervoor openstaan en het vertrouwen hebben om kleine initiatieven met een goed idee ook verder te laten groeien.
0: Oké, in het begin zei je vanuit een, laten we zeggen, Jong Noordvisie, maar ook iemand die wel in de politiek zit. Er is geld genoeg. Het moet op projecten gebaseerd zijn. En jullie, ja, dichtbij jou zit een vertegenwoordiger van Economic Board. Dat is een vertegenwoordiger van Jacob Klompien, de economische invalshoek van Nijbegen. Ja. Jens Verbocht, daar ga je naartoe en die geeft jullie advies. Dat heb je nog niet gedaan.
1: Ja, dat doen we. Die gesprekken hebben we. Ja. En we zijn met Jong Noord de afgelopen jaren dus bij verschillende bestuurslagen geweest. Bij de gemeente, bij de provincie, bij de staatssecretaris en toe. Ja. Als het over Nijbegun ging, als het over jongeren ging. En aan het begin, 5 jaar geleden, toen begonnen we met de stichting. En dan doe je dat als jongeren met een mening die meepraat. Dat groeit. Dan verzamel je een achterban. En op den duur word je een organisatie die een bredere stem van jongeren kan vertegenwoordigen. Nou, daar zijn we heel trots op. Maar dat kun je op een gegeven ogenblik niet meer alleen vrijwillig doen. Omdat ons kernteam, die we hadden, op den duur gewoon 40 uur per week met de stichting bezig was.
0: Ja.
1: En als je dan met dat verhaal terugkomt en zegt, we hebben hier goud om handen. We hebben een achterban, we hebben jongeren die die hard hebben voor de regio. En dat willen we verder dragen. Maar dat kunnen wij niet zonder een beetje financiële steun. Dan wordt het dus voor de gemeentes en voor de provincie blijkbaar lastig om ook dat vertrouwen echt te geven en de jongeren zichzelf te laten organiseren. En daar lopen wij tegenaan.
0: Oké, Nijbegun heeft geld. Die wil ook graag dat geld kwijt. Dat moeten ze ook kwijt. Mooie plannen. Die worden vast gehonoreerd. Nou is jouw eerste concrete stap. Ik ga naar de gemeente Eemsdelta. Wie kom je daar tegen?
1: In ons geval zou je dan met een beleidsambtenaar aan tafel komen die over het betreffende onderwerp gaat. Dus in ons geval jeugd. Als het andere initiatieven zijn, wat niet op jongeren staat, een ander. En dan moet je het gesprek voeren. En dan moet je laten zien wat je doet.
0: Okay.
1: En of daar budget voor beschikbaar is.
0: Dat heb je al gedaan?
1: Dat hebben we gedaan.
0: Oké, onder welke wethouder valt dat?
1: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik in het nieuwe college nog niet weet welke wethouder dat is. Ik heb de portefeuilles nog niet in mijn hoofd.
0: Oké. Nee, goed.
1: Ik geloof dat het ChristenUnie jeugd heeft, maar dat weet ik niet zeker.
0: Oké, dat is mooi. Maar nou een beetje heen en weer praten. Je kunt je kennis meenemen naar de politiek. Die kan vragen stellen. En ik denk dat er vast wel wat op gang komt.
1: Ja, ik hoop het. En ik hoop ook echt dat ik de kennis en ervaring die ik heb en de contacten die ik heb met de jeugd, dat we dan mee kunnen nemen naar de raad.
0: Ja.
1: En ik hoop dat, waar we over het gesprek begonnen, dat coalitieakkoord waar heel veel mooie ambities in staan. En niet alleen op het welzijn van jeugd, maar ook woningen. Want er zijn, ik ken tientallen jongeren die bij mij komen, omdat ik me inzet. Cody, heb je een huis voor mij? En dan moet ik ze teleurstellen. Ik hoop dat we daar ook echt niet alleen mooie ambities op zien in het coalitieakkoord, maar dat diezelfde coalitie ook binnenkort met concrete plannen komt van hoe gaan we dat aanpakken.
0: Oké.
1: Wat gaan we dan de komende 4 jaar echt doen om die woningen voor de jongeren daar te realiseren?
0: Ja, Cody, ik moet jou bedanken. Ik begrijp dat jij investeerder wordt, huizen gaat aankopen voor de jongeren en zo je huizen kwijt kan.
1: Dat is niet de carrière die ik op het oog heb, maar als het helpt, dan wie weet.
0: Ja, mag je heel erg bedanken.
1: Hey, bedankt voor je tijd.
0: Joep.

0: Ja, we gaan het straks hebben over het meetnet Hogeland. En daar speelt zich wel een aantal zaken bij af. We hebben het in Lunchradio op vrijdag regelmatig gehad over de mogelijke komst van een permanent meetnet dat de kwaliteit van de lucht rondom Chemiepark Delfzijl in de gaten gaat houden. Dat speelt ook in het Hogeland, maar dan op twee manieren. Vorige keer hadden we het comité Schone Lucht in de uitzending en zij vertrouwen de huidige duurzaamheidscertificaten van RWE niet. RWE maakt houtsnippers. Die houtsnippers moeten gecertificeerd zijn en die mogen niet te veel rommel veroorzaken, zodat de luchtkwaliteit slecht is. In dit geval hebben we ook in onze buurgemeente dezelfde discussie als het om meetnet gaat, maar dan rondom de Heemshaven. De raad van Hogeland is er ook mee bezig. Alleen ze hebben helemaal geen contacten met de Heemshaven, met de Heemszeilen en Delfzijl en met het college van BNW en de raad van het Hogeland. Raadslid Linda Visser van Lokaal praat erover met collega Richard Klunder.
1: Ja, u hebt de antwoording gekregen, mevrouw Visser. Wat hebt u nu van, oké, we laten het er verder bij?
2: Nee, natuurlijk niet. De beantwoording gaat eigenlijk een beetje eromheen. Dus we hebben onlangs alweer verdiepende vragen ingesteld. Maar daarnaast hebben we ook goed contact met BBE. Dat is de belangrijke vereniging Oostpolder, Spijk en omstreken. En ook wel een link met Eemsdelta, waar natuurlijk ook dezelfde vraag ligt voor het meetnet in Delfzijl en de Eemshaven. Dus ik hoop dat we daarbij kunnen aansluiten.
1: Ja, met dat verschil dat eigenlijk de voltallige politiek in Eemsdelta zegt van ja, dat vinden we belangrijk en hier moet u de handen er nog voor op elkaar krijgen.
2: Ja, wonderbaarlijk. En dat is ook wel waarom we de verdiepende vragen hebben gesteld. Want het college antwoordt met op basis van onze informatie. Nou, laat maar zien welke informatie dat dan is. De informatie die wij hebben gebruikt is openbaar te vinden van het RIVM. En het laat gewoon een schrikbarend beeld zien voor de gezondheid. Plus, uit eerdere beantwoording van vragen is gebleken dat er al 10 jaar geen controle is geweest bij de RWE. Het is tijd dat we daar wat aan gaan doen. Dus we hopen met meer en duidelijke informatie ook de rest van de raad hierin wakker te krijgen en mee te krijgen.
1: Ja, eigenlijk zegt de gemeente van nou, er worden wel degelijk onderzoeken gedaan. RIVM, de GGD kijkt ernaar. Er zijn net de andere onderzoeken. En de vraag is ook of je met zo'n meetnet datgene kunt meten wat je eigenlijk wil meten. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, een meetnet wat er nu is niet fijnmazig genoeg om het zorgvuldig te meten. En daarbij zijn er ook nog andere mogelijkheden. Radboud Universiteit heeft een burgerparticipatietraject bijvoorbeeld lopen, waarbij inwoners zelf een eigen meetnet lokaal kunnen opzetten. Dus we hebben ook, als dit niet lukt, hier inderdaad ook nog wel één achter de hand. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het niet goed gaat daar in de Eemshaven met de uitstoot en dat daar controle op moet komen. En we geven ook niet op.
1: Ja, wat kunt u nog doen dan?
2: Nou, kijken of je daast alleen maar in deze raad ook verder kan optrekken met andere partijen die daar belang bij hebben. En dat zijn er een flink aantal. En met name samenwerken met onze buurgemeente Eemsdelta, want we hebben hetzelfde belang daarin.
1: Ja, het is daar wel gestrand in Provinciale Staten uiteindelijk.
2: Ja, maar goed, volgend jaar zijn er ook weer nieuwe statenverkiezingen, niet? Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan nog, ook dat vind ik eigenlijk stuitend, dat het strand in de Staten. Ik vraag me echt af, wat kan erop tegen zijn om zeker te zijn dat de gezondheid voor je inwoners goed geregeld is en dat jij weet wat er in de lucht zit. Wat kan daar nou op tegen zijn?
1: Nou, het kost de patiënten.
2: Ja, maar ja, wat kost het wel niet als het blijkt dat het hele minnenbak is en alle ziektekosten die erachter weg komen. En laat het nou zo zijn dat de RWE onder Tata Steel op plek 2 staat als degene waar de meeste kosten vandaan komen hierdoor. Dus eigenlijk is het al bewezen, maar nu moeten we nog wat doen.

0: Wat gebeurde er op
1: 5 juni? 5 juni is de 156e dag van het jaar. De 157e dag in een schrikkeljaar. Hierna volgen nog 209 dagen tot het einde van het jaar. U merkt wel, de redactie heeft zijn werk goed gedaan. Op 5 juni 2004 overlijdt in Los Angeles Ronald Wilson Reagan. Hij was de 40ste president van de Verenigde Staten van 1981 tot 1989. Reagan ging, na een carrière als acteur, in de politiek. Als lid van de Republikeinse Partij was hij van 1967 tot 1975 de 33ste gouverneur van Californië. Alvorens hij als opvolger van de democraat Jimmy Carter de 40ste president van de Verenigde Staten werd en 2 ambtstermijnen mocht vervullen van 1981 tot 1989. En op 5 juni 1968 was het Robert Franklin Kennedy, die wordt neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles.

0: Alida Dalman, zij zit het actiecomité Westerdraai en zij vertelt iets over het werkbezoek dat een delegatie van de Eerste Kamer gisteren bracht in Appingedam. Nou, wat was dat?
1: Wat was dat?
0: Ja, een blije bijeenkomst.
1: Een blije bijeenkomst. Ik was er zelf niet blij, want af en toe kan ik ook niet in verband met werk. Dus ja. Mijn ega heeft dat gedaan met nog iemand uit...
0: Ja, hoe heet je
1: alweer? Luc Dalman.
0: Oh man.
1: Ja. En die heeft, ik heb een kalender gemaakt namens de wijk. Mm-hmm. Met alle scheuren en gaten en bronvermeldingen.
0: En foto's van een knikker die rolt.
1: Foto's van een knikker die rolt. Ja. En weet ik veel wat er allemaal in staat.
0: Ja.
1: Om het nog eens onder de aandacht te brengen waar we eigenlijk mee zitten.
0: Ja, maar wat maakt dat het een eeuwigdurende kalender moet zijn?
1: Omdat wij het gevoel hebben dat het al een eeuwigheid duurt. En dat we het gevoel hebben dat het ook nog een eeuwigheid gaat duren.
0: Mm-hmm.
1: We zijn er eigenlijk een beetje moedeloos van aan het worden, ja. Eigenlijk.
0: Oké, okay, jij bent aan een BBB-fractievoorzitter van Ilona Lagas gegeven. Maar er waren veel meer Eerste Kamerleden. Van welke partijen?
1: Dat weet ik niet. Dat is niet aan ons verteld. Wij hebben, ik weet wel dat de SP ook aanwezig was. Verder weet ik dat niet. Welke prominenten nog meer aanwezig waren. Wij hebben alleen een programma gekregen. En te horen gekregen dat wij kort voor het vertrek van alle mensen dit mochten aanbieden.
0: Ja, je moet ook Tweede Kamerleden. Je moet eigenlijk senatoren zeggen.
1: Senatoren, nou, ja. Maar ik zeg Tweede Kamerleden als je het niet erg vindt. Of nou, Eerste Kamerleden, sorry. Ja.
0: Nou ja, goed. Ik vind het een mooi woord.
1: Ja.
0: Maar Arie Griffioen, Andrea Verlangen, Randy Martens en Martin van Rooyen waren er. Dus er waren toch sowieso een stuk of 5, 6. Dus dat is wel een mooi aantal. Alleen het zijn senatoren. Er ligt de Groninger wet voor. Die gaan niet meer politiek aan de slag. Want die moeten gewoon die wet beoordelen.
1: Ja, en daar zagen ze ook geen probleem in. Toch voor zover ik het heb begrepen. Wat wel is gezegd is ook... mevrouw Lagaas heeft het netjes in ontvangst genomen. Dat is haar wel toevertrouwd met een mooie glimlach. Ja, daar blijft het dan bij, denk je dan. Wat gebeurt er dan? Er is nog een senator, zoals u wilt, meegegaan in de wijk. Die wilde kijken.
0: Ja, maar ja, er is...

0: iemand die meegaat. We hadden meneer Koets hier een paar weken terug. Mm-hmm. Die zegt van, nou jongens, wat dit is. Weg met die hele hap. Daar kwam een beetje op neer. Is die sfeer er nog bij jullie nu ze geweest zijn?
1: Ja, we hebben heel veel gedaan tot nu toe. Al vanaf 2022. Toen werd het een beetje stil. Toen zijn we weer begonnen. Toen hebben we best heel veel acties ondernomen. En ja, na iedere actie denk je van, iedereen is met ons begaan. En dat is mooi. Mm. Dan moeten we ook van uitgaan dat dat oprecht bedoeld is. Alleen daarna denk je wel van, ja, en nu dan?
0: Ja, oké. Okay, we hadden toen Fokko Koers, dat zei ik net, mm-hmm. meneer Koers. En de uitzending, hij zei van, er zijn 53 huishoudens. Die moeten genoegen nemen met een enkel een versterking. En de rest van, ik geloof, 52 huizen aan de andere kant van de weg. Dat alles gaat plat. Ja. Is daar nou qua, ja, wat je nou mee, komt daar nu verandering in?
1: Nee, er worden 98 gesloopt, 53 blijven staan. Vorig jaar zijn 19 woningen van de Westerkade er nog bij ingetrokken, omdat die daar nog niet bij ingetrokken waren. Die weten nog helemaal niets, sommigen weten al wel iets. Een enkeling is op norm. Nee, we weten eigenlijk nog steeds niet waar we aan toe zijn. De wethouder zegt van, ik ga daar niet over. NCG zegt, ja, ze heeft wel degelijk invloed. Okay. Dus dat wordt ook een, en dat horen we al sinds 2022.
0: Welke invloed heeft zij? Annelies Osmani hebben we
1: het over. Als een Annelies Osmani, zij heeft wel degelijk invloed. Ze zit aan de bestuurstafel. Ze spreekt ook vast met het ministerie, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, dat zegt ze altijd tenminste.
1: Dat zegt ze altijd, ja. Dus daar ga ik ook vanuit. En NCG zegt, nou, ze heeft wel degelijk invloed. Wij gaan alleen over de versterking. Af en toe adviseren we wel eens over sloopnieuwbouw. Maar aankomende maandag zitten een aantal mensen van de wijk Westerdraai. Van de huizen die niet gesloopt worden, zitten ook om tafel met Annelies Osmani en met Marieke Verwerda en Jaap Groenhagen.
0: Ja, maar wat merken jullie daarvan? Dat Annelies Osmani, want dat geeft ze vaak aan, in de hoogste kringen haar verhaal kan doen.
1: Ja, dat is fantastisch. Maar wij zijn inwoners van Eemsdelta. We willen ook graag dat ze naast ons gaat staan. En zoals ze in het laatste gesprek heeft gezegd, ik ben niet een actievoerder, maar een wethouder. En dat is wat ze eigenlijk zegt. Ja, dat klopt. Je hoeft geen actie te voeren. Dat doen wij dan wel, namens onszelf. Maar je moet wel naast ons gaan staan. Want het kan namelijk niet zo zijn dat wij al jarenlang in een emotie zitten en echt oprecht geen antwoorden hebben gekregen op de vragen die wij gesteld hebben.
0: En dan gaan jullie ook op pad. En dan zeggen jullie bijvoorbeeld, of je doet dat op een mooi doek. Wij zijn het zat, ook wij willen een plat.
1: Ja, dat spreekt is dan een kreet.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat werkt?
1: Dat werkt voor ons wel, want dan krijg je weer wat nieuwe energie van om door te gaan, om te strijden voor elkaar. Of dat aan de andere kant werkt, weet ik ook niet. We hebben nu wel heel veel aandacht bij voortduring gegenereerd met alle acties die we hebben gedaan. Maar we weten nog steeds niet wat daaruit voort gaat komen.
0: Nee. Oké, nou, we moeten naar een einde toe. Ik zie hier dat in mijn voorbereiding dat Annelies Osmani ook wel eens statenleden en senatoren van die statenleden waren er ook. Dus een breed perspectief uit de provincie. Die heeft de delegatie bepaald ook langsgereden.
1: Ook. Nee, wij zijn daar niet voor uitgenodigd.
0: Nee.
1: Een week daarvoor is Julian Bushoff wel bij ons geweest met Suzanne Top en ook nog wat andere statenleden.
0: Ja.
1: En die waren zeer onder de indruk.
0: Ja, nou, Suzanne Top.
1: Top. Ja.
0: Ja, die kan wel wat. En dus die moet jullie verder brengen. Maar we moeten naar het einde van dit verhaal. Het is het vierde, vijfde verhaal al van jullie, Alida. Ik hoop dat jullie succes hebben. Het lijkt er wel op. De Groningenwet moet er doorkomen.
1: Die moet
0: het klaar zijn. Dankjewel.
1: Ik hoop het. Dankjewel.

0: lunchradio van 12 tot 1 zit er weer op. Jasper Lens had het over een wereldreis die hij samen met Chris van Vlaanderen op de trekken maakt door Nederland. Cody Rosema van Jong Noord over het coalitieakkoord waar het jongbeleid mist. Meetnet Hogeland, interview met Linda Visser, raadslid van deze gemeente. Alida Dalman zat het actiecomité Westerdraai en zij vertelt iets over het werk.
1: Tijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Philips Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eems Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd digitaal.

0: de hand. Omroep het Hoge Land.
1: De
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het beheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: Marianne. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben zometeen het eerste overzicht voor je, de nummers 30 tot en met nummer 21. We kunnen beginnen met de Oranje Top 30 van week 23. Deze week op nummer 30, twee plaatsjes verlies voor Jari Hellegers. Vlam in de pan zakt in de tweede week twee plaatsjes van 28 naar nummer 30. Vorige week 25 en deze week op nummer 29 terug te vinden. Rob van Daal, waarom doe je dit nou? Goed geboerd van Jurieke Sterker staat vier weken in de lijst. Vorige week was ze de nummer 17 en deze week terug te vinden op nummer 28. Zakken er van 26 naar 27 in de 12e week. John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek. De eerste nieuwkomer mogen we begroeten op 26. Davy van der Sluis met Beter dan Goed. En ook op 25 een nieuwkomer. Henk Damen, Word nou niet verliefd. De derde nieuwkomer begroeten we op nummer 24. Wesley Bronkhorst en Ik drink rosé. De nummer 16 van vorige week staat inmiddels vier weken in de lijst. En dat is Marloes. Als ik weg ben, zakt van 16 naar 23. Dan nieuw binnen in de lijst op nummer 22. Raymond Hermans in de boeken. En als laatste in dit eerste overzicht, op nummertje 21, ook nieuw binnen, René Vroeger samen met Waylon met Hoe de Liefde Gaat. De Oranje Top 30. Nummer 20.

Het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 23 ziet er als volgt uit. Op nummer 20, John de Wever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John inmiddels 8 weken in de lijst en is hij blijven staan op nummer 20. Op 19, de ene hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. De nummer 21 van vorige week is doorgestegen naar nummer 18 en dat alles in week nummer 2. Manuel met Spreid Mijn Vleugels Uit. Niet bang voor de duivel, Frank Verrette staat 5 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 10 en deze week terug te vinden op nummer 17. Zakkende van 13 naar nummer 16 in de vierde week, Gerard Joling, niet voor één keer. En dan de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Op nummer 15, welkom geheten, Sieneke met Ik Doe Wat Ik Wil. Jeroen van Zelt met Griekse Nacht staat 3 weken in de lijst. Hij was vorige week de nummer 11 en deze week terug te vinden op nummer 14. En de nummer 14 van vorige week is deze week 1 plaatsje gestegen. Terechtgekomen op nummer 13, Marco Schuitmaker met Deze Nacht. De nummer 15 van vorige week stond op naam van Danny Christian. Ai Ai Olga stijgt in de vierde week door van 15 naar nummer 12. En als laatste liet het tweede overzicht op nummer 11, Danny de Munk met Heerlijk. En daarmee staat Danny inmiddels 10 weken in de lijst en zakt hij 3 plaatsjes van 8 naar nummer 11.

En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. De top 10. Met op nummer 10 zakken er vanaf 7 in de vijfde week Zino Graus en Favoriete Kroeg. Op 9 Tino Martin met Jong en Dom. En dat betekent in de tweede week winst voor Tino Martin. Hij stijgt door vanaf nummer 12. Zakken er van 6 naar nummer 8 in de derde week René Schuurmans. Al win ik 16 miljoen. Gappie Zappie van Mart Hoogkamer en Billy Dans was vorige week de nummer 9. Maar in de zevende week wordt er winst geboekt. Ze stijgen twee plaatsen door. 7. Zakken 4 naar 6 in de 5. Wolter Kroes met Roet du Soleil. En Jannes, hij is net zo 5 als vorige week 5. In zijn 8e week blijven staan met Dans tot de Morgen met mij. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit staan inmiddels 6 weken in de lijst. En deze heren waren vorige week de nummer 2. Ze zakken in week nummer 6 naar nummer 4. Een flinke sprong wordt er gemaakt door de 3J's. Ze kwamen vorige week als hoogste nieuw binnen op nummer 19... en stijgen in week nummer 2 door naar nummer 3 met Los Vast. De nummer 3 van vorige week is de nieuwe nummer 2 geworden. Lil Kleine samen met Samuel Welte en Maak Me Nou Niet Gek. En het zal je niet verbazen dat ook deze week Justin de Wild de nummer 1 is. Cheerio staat inmiddels 13 weken in de lijst en is blijven staan op de hoogste positie. En dat zover de Oranje Top 30 van week 23. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Oudersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Oudersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3...

0: bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Oud-Dorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanerbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan er nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

dwarsnoot, met mijn kop omhoog. Je kan niet fokken met mijn brood, want dat wordt je dood. Hou die cirkel van je klein en dan word je groot. Jongens zijn vandaag de shit, maar gaan toch weer broke. Ik heb nog steeds mijn eer, want die fokt de show. Je wordt er niet gebokst, maar je wordt gestoot. Spijt van velen.

ben er nog en voorlopig blijven ze op mij. Bitch, ik zelde zelfs gruis aan ze, maar nu zijn het 16's en toplines. Omie, als ik drop, gaan ze hard erop, ook al bleef ik heel het jaar offline. Zij is opzien en gezien worden, ben je geen rapper, moet je prof.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Ja, er is nou precies waarom dit programma Maxi Dance heet. Van de eerste groef tot de laatste groef. Werkelijk alle tonen en alle noten nemen we mee. Het is weer vrijdagavond bij Omroep het Hogeland. Maxi Dance is weer begonnen. Tot 9:00 de lekkerste disco en andere dansplaatjes uit vervlogen tijden. Maar gelukkig leven ze bij Maxi Dance nog steeds. En ik hoop dat je met veel plezier gaat luisteren. En wat ik zei, ja, we draaien van de eerste tot de laatste noot. En dit was Vertigo, Relight My Fire. Nou, 11 minuten volgens mij in totaal. Dus als dat geen Maxi is, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed, voor programma, voordat ik het vergeet. Ik hoop dat jullie luisteren, Bert en Claire. Want ik was deze week bij jullie op bezoek in Amsterdam. En tot mijn verrassing zag ik daar een hele mooie Technics SL bij jullie in de kamer staan. En wat lag daarop? Nou ja, precies, inderdaad deze. Dus ik hoop dat jullie luisteren. Deze was voor jullie. En als je een verzoekje hebt, 06-1382. Even kijken wat het nummer is. 1392-8528. Gauw verder met het volgende nummer. Dat is er een van Dynasty, Freeway Lover.

Ja, je kent ze onder andere van Put a Little Love on Me and You and I. Het was Delegation met In the Night. Voordat ik het vergeet overigens, ik val vanavond in voor Roy, die is helaas verhinderd. Maar de show must go on en Maxi Dance must go on. Maar 26 juni, dat is de laatste vrijdag van deze maand, dan draai ik. En één keer in het jaar heb ik altijd een Italo special. En ik had gedacht van nou, zo'n beetje aan het begin van de zomervakanties lijkt me dat een heel mooi moment. Dus 26 juni, 2 uur lang. Maxi Talo Dance op Omroep het Hogeland. En mocht je een verzoekje hebben, nou, stuur hem gerust in, ook voor die uitzending. 06-13-92-8528. Ik heb er al een paar binnen van onze vaste luisteraar Henry uit Emmen. Dus Henry, ik heb jou beloofd om die mee te nemen. Want je hebt wat nieuwe Space Synth, ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar in ieder geval, ik neem het voor je mee. En andere verzoekjes zijn van harte welkom. 26 juni, 2 uur lang, Maxi Talo Dance. Oh ja, en voordat ik het vergeet, dan heb ik een speciale gast. En dat is John Sawley. En dat zal misschien jullie niet heel veel zeggen voor de luisteraars. Maar als ik zeg Rovo, ja, dan gaat er misschien wel een lampje branden. Want die man die heeft diverse nummers voor Rovo opgenomen. En ook nog ander werk. Dus zeker de moeite van het luisteren waard. Het volgende nummer wat ik voor jullie gedraaid, dat is er een van Gino Socio. Ja, dan zul je denken, dat is ook een Italo. Maar dat is het niet, want het is een Canadees. En ik ga voor jullie draaien Remember van zijn album Face to Face.

Ja, nog ruim een uur tot 9 uur. Helaas, de tijd gaat alweer veel te snel. Maar goed, je luistert naar Maxi Dance. En zoals gebruikelijk draaien we eigenlijk de Maxi-versies. En van de eerste noot tot de laatste groef. Volledig van voor naar achter en van links naar rechts. En de volgende band, die zit ook eigenlijk regelmatig in de uitzending. Want Roy en ik zijn er beide enorme fan van. En ook met name van de producers Terry Lewis en Jimmy Jam. En dit is een bekend nummer voor jullie, maar dit is in ieder geval de long version. Ja, ik heb echt wel wat lange versies meegenomen vanavond. En dan praat ik over meer dan 7 minuten. Je gaat luisteren naar de SOS band, Just The Way You Like It.

Ja, zoals ik al heb aangekondigd, 26 juni, de laatste vrijdag van juni, dan doe ik een 2 uur Italo special. En ja, eigenlijk in iedere uitzending die ik doe mag ook geen Italo ontbreken. En het liefst vanaf Vinyl, en er is er vanavond ook één die ik heb meegenomen, vanaf het Stamina label. En het is er een van Fred Ventura, oftewel Freddy Bonaventura. Het is er een uit 1986. Het is Wind of Change. En ik heb overigens nog een verzoekje gekregen van Henry voor Rovo. En dat is ook wel toevallig, want ja, ook de 26e juni heb ik de zanger van Rovo in de studio, John Sauli. Maar goed, eerst gaan we verder met Fred Ventura, Wind of Change.

Ja, maar we hebben nog 20 minuutjes te gaan tot 9 uur. Tot helaas alweer deze uitzending van Maxi Dance is afgelopen. En ik heb nog heel veel dingen te doen. Want ik heb ook nog een verzoekje. En natuurlijk komt er ook nog een heerlijke transfer voorbij, al zeg ik het zelf. Maar de volgende is er een van een verzoekje van Henry, onze vaste luisteraar uit Emmen. Die heeft hele goede herinneringen aan het volgende nummer. En dat komt heel goed uit. Want deze herinnering heb ik ook. En sterker nog, 26 juni tijdens de Italo Special, dan heb ik een speciale gast en dat is John Sauli. En dat zal je misschien niet zoveel zeggen, maar John Sauli, dat is de zanger van de volgende band. Niet op dit nummer, maar er zijn er andere waar hij wel op heeft gezongen. En die komen zeker 26 juni aan bod. Dus 26 juni, het Italo Special met John Sauli van Rovo. Maar deze is voor jou, Henry. Rovo met Rovo's Theme.

Ja, dat was alweer bijna voor deze uitzending van Maxi Dance bij Omroep het Hoogland. Ja, ik moet nog even bijkomen van deze geweldige trancer. Het was er een van Darren Porter met Millennium Memories. En ik hoop dat je ervan hebt genoten. Nou, ik in ieder geval wel. En ik weet het zeker. Tenminste, ik weet in ieder geval dat er hier in de studio het volume fors omhoog is gegaan even tijdens dat nummer. Maar goed, zoals gezegd, het zit er helaas alweer op. Volgende week is mijn vriend Roy er weer en doet dan weer de uitzending. Ik wil iedereen die vanavond heeft geluisterd ontzettend bedanken. Een heel fijn weekend wensen. En tot 26 juni bij de Maxi Talo Dance Special met John Sawley van Rovo. En traditioneel, zoals altijd, sluit ik af met Garden Party van Mezzoforte.

0: In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: met Marianne.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de Straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig.

0: Moedig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
1: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep het Hogeland.
3: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
4: Technischexpertjansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hogeland.
0: In New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: We'll feature the boys a little bit on this one.
1: Eens Delta luister je in Noordoost-Groningen in de auto of via je FM-radio op 105.4 FM. Maar ook digitaal via Ziggo, kanaal 912. En bij KPN op kanaal 1201. Eens Delta, wereldwijd ook te beluisteren via onze stream. Op omroepeensdelta.nl. Eens Delta, altijd dichtbij.
2: Eens Delta.
3: This next tune, ladies and gentlemen, called Don't Lose Your Cool. On my first album, and I got the pleasure to do it with the Barrel House. And I hope you enjoy this.

0: feit bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel.

0: De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
1: Omroep het Hogeland.
7: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
8: Een prima moment heb je uitgekozen om eens even muziek te luisteren. Hartelijk welkom. Dit is Black and Blues. Een uur lang de nieuwste blues van deze week. En ook een paar van de afgelopen weken die nog wat airplay kunnen gebruiken. We beginnen met Tinsley Ellis. Amerikaan. Op zondagmorgen kun je trouwens op de socials vaak zijn huiskamerconcert beluisteren. Maar dit is van de cd. Een prima cd. Die heet Labor of Love. Tinsley Ellis, long time. Veel plezier hier bij Black and Blues.

Downsizing 2025 is een nummer dat gespeeld en gezongen werd door Billy Thompson. Dat is een blues-veteraan, kun je rustig stellen. Billy Thompson heeft op het album This World echt zijn best gedaan om eens even de problemen van dit moment te overzien. En daarnaast is het een prima gitarist. Hij speelde bij de Doobie Brothers bijvoorbeeld, maar ook bij, nou, en dan gaan we de hele boel opnoemen, Joe Cocker, de Neville Brothers, Robert Cray, Sonny Landres en ja, het lijstje is nog veel langer. Dat gaan we niet doen. Leuke cd en de tekst, ja, nou goed, zorgen hebben we met z'n allen wel eens. Dat moet ook, maar de wereld bezien, maar af en toe stappen we er ook vanaf. Bijvoorbeeld bij Brother Johnson. Brother Johnson heeft Johnny Never en Johnny Colgate opgenomen en daarvan de New Sovereign Blues van het album, dat heet Black Crow. Snap jij hem nog?

Mooi hoe die mondharmonica, die bluesharp, de rode draad speelt door de song. Vind je ook niet? Ja, afkomstig van Charlie Barris heet hij. Komt uit Clarksdale en heeft een cd gemaakt die volledig gewijd is aan de delta rondom de Mississippi. Met hulp van Johnny Bergen als gitarist. Charlie Barris cd heet Isaquena Getaway en daarvan Waiting for the Queen. In Black and Blues dan verder met de stadionorganist van de New York Yankees die één keer in de vijf jaar hun cd maakt. Best wel leuk. Hij heet Ed Elstrom. This Idea of Humanity heet het album en daarvan Blues Keep Coming Back.

De Française Elise Launici, want zo heet ze eigenlijk echt. En zo ging ze lang ook als artiest door het leven. Heeft haar naam weten te veranderen en een stuk gemakkelijker gemaakt ook nog. Elise Frank heet ze nu. En hij heeft een cd uit die heet I Didn't Pay For It. Ze zit hoog in de emotie, bijvoorbeeld met het nummer If You Need Me. Dat ze zelf geschreven heeft en dat niet alleen. Ze speelt er ook nog voor. Treffelijk gitaar bij. Greg Natzy is een Amerikaan die onder andere als toetsenist gewerkt heeft in de B.B. King begeleidingsband. Later de B.B. King Blues Band. En bijvoorbeeld ook in de begeleidingsband van Buddy Guy. Kan dus echt wel een paar toetsen weten aan te tippen. Nou, hij heeft een album uit, dat heet Just a Little More Time. Daar zingt hij ook bij. Bijvoorbeeld op dit nummer, dat heet Love Letter.

Ze zijn er niet veel meer. Wat dan, Wim? Nou, er zijn niet heel veel instrumentale cd's nog die op dit moment worden uitgebracht. Zeker niet in het genre van dit programma. Dit cd'tje is volgespeeld op een bijzonder fijne manier door Laura Chavez. My Voice heet het album. En Laura ken je misschien van het Rough Record label, waar ze artiesten begeleidt die allemaal hun eigen cd's opnemen. Deze keer is ze zelf aan de slag gegaan en er zijn een paar covers bij en de rest heeft ze zelf allemaal geschreven. De opnametechniek, ja, die is perfect, dus het klinkt allemaal bijzonder fraai. Wil ik best nog wel eens wat van draaien, tenminste als jij dat ook vindt. En het laatste, ja, daarover gesproken. Ik vraag wat is van, als ik je nog ergens plezier mee kan doen, laat het weten. Nou, vorige week draaide ik Lucinda Williams' nieuwe cd, World's Gone Wrong. En er staat één blues track op en dan ook nog met een zeer behoorlijke tekst. Daar komt hij, Black Tears.

Een van de grootheden als het gaat om blues rock is natuurlijk Robin Trower. Robin Trower heeft een live cd uitgebracht, Live in the USA, met als subtitle One Moment in Time. En daar staat ook dit Wither on the Vine op. Klinkt goed en hij is nog steeds behoorlijk bij stem. Speelt geweldig stukje gitaar. Spencer McKenzie, dat is een jonge gast die met Empty Chairs hoopt jullie en mijn hart te veroveren. Alhoewel, de song, ja, die heet alweer Frozen Hearts.

0: good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Ja, het is niet anders. Het zit er alweer op. Ja, meer tijd is er niet. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je was, zeg ik dan elke week. En dat meen ik uiteraard ook. Ik ga nog één track voor je draaien als je het goed vindt. En die is afkomstig van Mitch Ryder. 80 jaar inmiddels, heeft een nieuw album uit. Dat heet Songs from the Road. En dat is nog niet in de winkel verkrijgbaar, maar dat duurt niet zo heel lang meer. Ik laat je alvast er naar luisteren, zo dacht ik. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een heel fijne dag. En uiteraard, tot de volgende dag.

0: sing the
1: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in

0: eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Der Benzens van dat toon, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloon, en ga je mis, daar lust het met. Het einigste wat

Elke ochtend ligt er weer een nieuwe krant op de mat. In je badjas op de bank, pas 7:30 in je las. Dat de bommen gaan vallen en de wolken pakken samen. Bosbranden, oorlogen, knorrende magen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïne.

0: Oekraïnse president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

Het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, bak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

wat op, betaalde open. Loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem. Kijk nog een keer om. Is een vriend. Hij is

Yeah. Woo! No way. On the man! Where? On the man! Where? Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

koop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

vrij, ritselen, woep, en van betaald. Vrije handel, vogelvrij, ritselen, woep, en van betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden, laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog, is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug? Is hij van jou? €5. Oké? Vrije handel, vogelvrij, ritselen. Yeah, ik word betaald. Vrije handel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.